Discountzone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: In de traiteurafdeling van Discount Sonck vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonck in Herzelen. De prijzenbreker.
1: In Nederland geldt ook vandaag nog de noodverordening van het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweermensen hun werk kunnen doen. Die blussen voorlopig alleen nog van op de bestaande paden, want mogelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. De Nederlandse explosieve opruimingsdienst zoekt dat verder uit. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. En let op je snelheid wanneer je met de auto op vakantie gaat, want in heel Europa zijn er extra snelheidscontroles. Nog tot en met zondag is het weer Speedweek van Roadpol, een samenwerkingsverband tussen 31 Europese politiediensten. Die controleren 2 keer per jaar in heel Europa op snelheid, gewoonlijk in april en in augustus. De actie moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen tijdens de drukke vakantieperiode. 3 jaar geleden kregen tijdens de zomerse Speedweek liefst 650.000 bestuurders een boete na een snelheidsovertreding. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van ruim $500 miljard. Beleggers hadden vooraf rekening gehouden met nog meer verlies. De rode cijfers zijn het gevolg van vele miljarden investeringen, vooral in AI. Tegelijk laat SpaceX ook positieve cijfers zien. De omzet van het bedrijf steeg tegenover vorig jaar van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Vooral Starlink verkoopt goed. Het satellietennetwerk dat internet aanbiedt, heeft nu 12 miljoen abonnees. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $85 miljard op. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit de stilstaande fase. De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. En de dag begint bewolkt met kans op wat lichte regen. Na de middag stilaan opklaringen. Het wordt maximaal 27 graden. Morgen eerst zon, ook later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Ook de volgende dagen afwisselend wolken en zon. De temperatuur stijgt nog wat. Zondag is tot 31 graden mogelijk.
2: This summer, Radio Star, we're bringing the heat.

0: Maak gebruik van de promo's bij Discount Song, want het leven is al duur genoeg.
1: In Nederland geldt ook vandaag nog de noodverordening van het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweermensen hun werk kunnen doen. Die blussen voorlopig alleen nog van op de bestaande paden, want mogelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. De Nederlandse explosieve opruimingsdienst zoekt dat verder uit. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. En let op je snelheid wanneer je met de auto op vakantie gaat, want in heel Europa zijn er extra snelheidscontroles. Nog tot en met zondag is het weer Speedweek van Roadpol, een samenwerkingsverband tussen 31 Europese politiediensten. Die controleren 2 keer per jaar in heel Europa op snelheid, gewoonlijk in april en in augustus. De actie moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen tijdens de drukke vakantieperiode. 3 jaar geleden kregen tijdens de zomerse Speedweek liefst 650.000 bestuurders een boete na een snelheidsovertreding. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van ruim $500 miljard. Beleggers hadden vooraf rekening gehouden met nog meer verlies. De rode cijfers zijn het gevolg van vele miljarden investeringen, vooral in AI. Tegelijk laat SpaceX ook positieve cijfers zien. De omzet van het bedrijf steeg tegenover vorig jaar van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Vooral Starlink verkoopt goed. Het satellietennetwerk dat internet aanbiedt heeft nu 12 miljoen abonnees. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $85 miljard op. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit de stilstaande fase. De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. En de dag begint bewolkt met kans op wat lichte regen. Na de middag stilaan opklaringen. Het wordt maximaal 27 graden. Morgen eerst zon, ook later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Ook de volgende dagen afwisselend wolken en zon. De temperatuur stijgt nog wat. Zondag is tot 31 graden mogelijk.

0: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Jupiler of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
3: Kiekeboe!
2: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salut dan, hè.
2: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. WOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. WOVA, voor wonen zonder zorgen. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

0: je dat je voor dressing, wand- en niskasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center, Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statiekermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 13:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15:00 de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18:00 is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 14:00 met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 16:00 geeft Nico het beste van zichzelf. Gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14:00 tot 20:00. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen. Op 8, 9 en 10 augustus.
6: Radio Star. Dit is Studio Sonneveld.

0: discountzonk. Vers gehakt rundvarken, 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis.
1: Mogelijk komt er in ons land een verbod op krachtige wagens voor jonge chauffeurs die pas hun rijbewijs behaald hebben. Minister van Mobiliteit Krukke onderzoekt die mogelijkheid. Hij doet dat naar aanleiding van een nieuwe wet in Frankrijk. Na de zomer mogen jonge beginnende bestuurders daar niet meer rondrijden met krachtige wagens zoals sportauto's, omdat die geregeld betrokken zijn bij zware ongevallen. De Franse overheid heeft wel nog geen grens bepaald voor het motorvermogen. Experts zien ook in ons land het nut in van zo'n verbod. Italië voerde de maatregel 15 jaar geleden al in. Hulplijn 1712 heeft tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen gekregen dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers. De emoties lopen hoog op tijdens grote voetbaltoernooien, omdat mensen vaker alcohol drinken en meer tijd samen doorbrengen. Daardoor kunnen spanningen sneller escaleren. Bij een grote Russische luchtaanval in de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 15 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Raketten en drones sloegen in op zeker 7 verschillende locaties, waaronder opslagplaatsen en een wooncomplex. Op verschillende plaatsen brak brand uit. Ook in de stad Bucha viel 1 dode en raakte 21 mensen gewond. Het Oekraïnse leger heeft een tekort aan luchtafweerraketten. De Verenigde Staten zouden die normaal leveren, maar de Amerikaanse president Trump is teruggekomen op die belofte. Alexander Bloks mag zonder te spelen door naar de derde ronde van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf op. In de volgende ronde neemt Bloks het sowieso op tegen een Tsjech. Ofwel is dat Lejecka, ofwel Kopriva. We krijgen een mix van zon en wolken en mogelijk valt er een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 28 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 24.
2: Hey, het is zomer op je radio.
3: Radio Star.
4: Studio Sonneveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
3: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
5: Best disgusting.
6: Op 8 augustus is hij er terug.
7: 8 augustus.
6: De heetste lijst van Vlaanderen.
7: De Zomer 100.
6: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100 bij Star.
7: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
6: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampy, Andy, Stefanie en
8: Davy de Bruin.
9: Want het duurt toch maar even.
10: De muziek zegt alles.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf, Centrum Herzelen. Heeft het allemaal? Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe het zelf, Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe het zelf, Centrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: We gaan eten.
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
5: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: Mogelijk komt er in ons land een verbod op krachtige wagens voor jonge chauffeurs die pas hun rijbewijs behaald hebben. Minister van Mobiliteit Krukke onderzoekt die mogelijkheid. Hij doet dat naar aanleiding van een nieuwe wet in Frankrijk. Na de zomer mogen jonge beginnende bestuurders daar niet meer rondrijden met krachtige wagens zoals sportauto's, omdat die geregeld betrokken zijn bij zware ongevallen. De Franse overheid heeft wel nog geen grens bepaald voor het motorvermogen. Experts zien ook in ons land het nut in van zo'n verbod. Italië voerde de maatregel 15 jaar geleden al in. Hulplijn 1712 heeft tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen gekregen dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers. De emoties lopen hoog op tijdens grote voetbaltoernooien, omdat mensen vaker alcohol drinken en meer tijd samen doorbrengen. Daardoor kunnen spanningen sneller escaleren. Bij een grote Russische luchtaanval in de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 15 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Raketten en drones sloegen in op zeker 7 verschillende locaties, waaronder opslagplaatsen en een wooncomplex. Op verschillende plaatsen brak brand uit. Ook in de stad Bucha viel 1 dode en raakten 21 mensen gewond. Het Oekraïnse leger heeft een tekort aan luchtafweerraketten. De Verenigde Staten zouden die normaal leveren, maar de Amerikaanse president Trump is teruggekomen op die belofte. Alexander Bloks mag zonder te spelen door naar de derde ronde van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf op. In de volgende ronde neemt Bloks het sowieso op tegen een Tsjech. Ofwel is dat Lejecka, ofwel Kopriva. We krijgen een mix van zon en wolken en mogelijk valt er een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 28 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 24.
2: Radio Star. Jampie van Vlaanderen.

De eerste decade van de jaren 80 en 1983 met deze Paul Jong aan het begin van een nieuwe koffiepauze. Come back and stay. Het is woensdag vandaag. We zijn woensdag 5 augustus hier bij Radio Star. Een uurtje zijn we samen in deze koffiepauze. We danken nog even onze collega's van Studio Solveld natuurlijk voor de afgelopen uurtjes. Wat mag u verwachten wel? De weerupdate die komt eraan halverwege dit uurtje. En verder heb ik Mark Owen voor je mee. De Steve Miller Band zit er ook aan te komen. We hebben Daft Punk, Bryan Adams en zoveel meer de moeite waard om te blijven hangen hier bij ons Radio Star in het uurtje koffiepauze met uit 97 deze Wes en Alani.

0: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer. Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
0: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

Voor deze staaklassieker gingen we even terug naar 1968 met Otis Redding en The Dock of the Bay. Leuk om terug te horen, net voor de reclame nog Topic en Becky G met Sorry Papi uit de hedendaagse hitparade. We gaan zo meteen het traditionele drieluikje inzetten richting de weerupdate op deze woensdag. Midweekse aflevering van de koffiepauze. En straks om 12 uur gaat uiteraard de werkweek weer midden door. En kijken we weer uit naar een weekend, een staarweekend, die er dan zeer snel gaat aankomen. Daft Punk, net voor de weerupdate met One More Time. David Stewart en Colin Blundstone komen er ook aan met What Becomes of the Broken Hearted. En dit is Bryan Adams in 87 met The Heat of the Night.

Het was even terug naar het prille begin van de Nillies, het jaar 2000 met Daft Punk en One More Time, halverwege onze koffiepauze in deze midweekse aflevering van woensdag 5 augustus. Daarvoor nog Dave Stewart en Colin Blundstone met What Becomes of the Broken Hearted. Nu tijd voor de weerupdate, we zijn halverwege op deze woensdag. Wel, vandaag voert een matige zuidwestenwind vochtige lucht aan. Het weerbeeld wordt wisselvallig met een afwisseling van zonnige opklaringen en soms forse stapwolken. En lokaal kan daaruit vandaag ook een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Ondanks de vrij hoge luchtvochtigheid gaat de temperatuur toch nog stijgen tot ongeveer 27 graden. Komende nacht blijft het zacht met nachtminima van 19 tot 20 graden. Donderdag trekt achter een verzwakt koude front geleidelijk koelere en droger maritiem lucht binnen. Het blijft op de meeste plaatsen droog met een aangename mix van zon- en wolkenvelden. En in de namiddag loopt de temperatuur op tot zo'n graad of 24 bij een zwakke tot matige wind die geleidelijk aan naar het westen tot zuidwesten draait. Onder brede opklaringen koelt het in de daaropvolgende nacht af naar een 14 graden. Vrijdag zorgt een zwakke uitloper van een Atlantisch hoge drukgebied voor stabiel en rustig zomerweer. Brede zonnige perioden worden afgewisseld door enkele onschuldige stapelwolken. Temperatuur blijft zo rond de 24 graden hangen. Bijzonder aangenaam voor de tijd van het jaar. De wind is zwak en veranderlijk. Tijdens het weekend verandert de grootschalige weersituatie ingrijpend, van een lage drukgebied positioneert zich ten westen van de Franse kust, waardoor de stroming naar het zuiden draait en aanzienlijk warme lucht onze regio bereikt. Zaterdag verloopt overwegend zon overgoten. Pas in de namiddag verschijnen er enkele hoge sluierwolken. Het blijft droog bij 28 graden. Zondag belooft een uitgesproken warme en broeierige zomerdag te worden. Dankzij de aanvoer van zeer warme lucht gaan de temperaturen tot 31 graden, lokaal zelfs iets hoger. De dag begint met veel zon, maar vanaf de namiddag neemt de bewolking vanaf het zuidwesten geleidelijk aan toe. Tegen de avond groeit de kans op enkele stevige, lokaal intense regen en onweersbuien. Allemaal eens nalezen, dat kan je op de sociale media van het weerstation Pajottenland. En wij nu terug naar 1986 om het laatste half uurtje in te zetten van deze koffiepauze. Steve Winwood is dit hier bij Star met de High Love. Goedemorgen.

De mannen van onder andere Abracadabra, de Steve Miller Band in 1973 met The Joker op deze woensdag 5 augustus hier bij Radio Star. Vanuit de Wattenfabriek aan het Zolleveld in Herzelen op 106.5 voor Herzelen, 105.4 Sint-Lieve Zoutem, maar ook wereldwijd via onze website www.radiostar.be. Dit uurtje koffiepauze gaat al stilaan naar zijn einde toe, want de reclame zit er weer aan te komen. Betekent dat we de laatste 20 minuten induiken. Na de reclame Mark Owen met Clementine. Eerst deze Vesta Williams nog even met Once Bitten, Twice Shy.

0: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, Thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: Mocht GavaRent niet bestaan?
4: Ha, ze zouden het moeten uitvinden.
3: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
5: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Wagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Wagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com. In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 2:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15:00 de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18:00 is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2:00 met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4:00 geeft Nico het beste van zichzelf. Gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14:00 tot 20:00. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen. Op 8, 9 en 10 augustus.
6: Feel the music.

0: Tweede decade van de 90s aan het einde van dit uurtje koffiepauze was dit met Clementine van Mark Owen. Net voor de reclame nog Vesta Williams uit 87 met Once Bidden, Twice Shy. Zitten we weer eens op voor vandaag. Deze midweekse aflevering van het uurtje koffiepauze is weer voorbij. Straks om 1 uur is er uiteraard onze PDG Patrick de Groot met het Land van de Groot. En wij zijn er morgen gewoon opnieuw voor een nieuw uurtje koffiepauze tussen 10 en 11. Op naar 11 nu nog met Alesso en zometeen Zara Larsson met Words. Eerst even terug naar 1983 bij deze Dof en Kodo. Tot morgen.
1: Seit 2000 jaren leeft die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
3: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer

0: postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving. That is so
1: much. That's disgusting.
2: Op 8 augustus is hij er terug.
3: 8 augustus.
2: De heetste lijst van Vlaanderen.
3: De Zomer 100.
2: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100. Bij Star.
3: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
2: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampy, Andy, Stefanie en...
4: Davy de Bruin. Geen zomer zonder Radio Star. Radio
5: Star. You've done it all. You broke your every code.
4: De zon op jouw radio.
6: Feel the music.
4: Radio Star.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Doe het zelf. Centrum, u zoekt het. Wij hebben het.
3: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: We gaan eten.
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
5: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: De politie heeft een drugbende opgerold die opereerde via Snapchat. Agenten vielen binnen op verschillende plaatsen en pakten 4 verdachten op. Ze namen ook bijna 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en €800 cash in beslag. Enkele arrestanten zijn geen onbekenden voor het gerecht. 2 mannen van 23 en 27 zijn intussen al voor de onderzoeksrechter gekomen en aangehouden. De bekende Vlaamse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat heeft een van zijn zonen bekendgemaakt. Veilinghuis Bernaerts vierde vorig jaar zijn 50ste verjaardag. Mon Bernaerts werd bekend door de vele veilingen op televisie. Hij verkocht ook het duurste schilderij ooit in ons land. De hemelvogel van René Magritte. Het kunstwerk ging onder de hamer voor €3,4 miljoen. Mon Bernaerts is 81 geworden. De grote natuurbrand in Nederlands-Limburg is onder controle. De brandweer zal wel nog enkele dagen moeten nablussen, omdat er verschillende brandhaarden zijn. Ze zet daarbij ook opnieuw blushelikopters in. Ook ons land stuurt extra manschappen. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig zijn alle vluchten afgelopen nacht even opgeschort nadat een drone was gespot die mogelijk explosieven aan boord had. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Volgens de krant Bild vloog de drone met een ontsteker in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Er is een onderzoek geopend. In Los Angeles is het voorbije weekend mogelijk een aanslag op president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. De politie arresteerde een man van 38 die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfclub van Trump. De politie vond bij de man munitie, een geladen pistool en een valse identiteitskaart. Hij zou zich voorgedaan hebben als veiligheidsagent. De man zit in de cel. In Guatemala zijn zo'n 1700 mensen in veiligheid gebracht omdat vulkaan Fuego dreigt uit te barsten. In de hele regio geldt code rood. Fuego spuwt sinds begin deze week lava en as uit. Het is een van de actiefste vulkanen ter wereld. 6 jaar geleden kostte een uitbarsting aan meer dan 200 mensen het leven. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui. De maxima kunnen klimmen tot 28 graden. Morgen mogen we zonnige perioden verwachten bij een graad of 24. Daarna wordt het opnieuw warmer.
2: Je hoort van ons.
1: Goedemiddag. Radio.

0: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Jupiler of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
5: In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 2:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kitshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15:00 de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18:00 is er ambiance met Lea Bier, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2:00 met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4:00 geeft Nico het beste van zichzelf. Gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14:00 tot 20:00. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen op 8, 9 en 10 augustus.
6: Summertime. Radio Star. Because this is Africa. Radio Star.
7: Welcome to the summer.

0: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
4: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
5: Huh? Morwa?
4: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
6: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
7: De muziek zegt alles.

0: Discountzonk. Vers gehakt rundvarken, 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis.
1: De politie heeft een drugbende opgerold die opereerde via Snapchat. Agenten vielen binnen op verschillende plaatsen en pakten 4 verdachten op. Ze namen ook bijna 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en €800 cash in beslag. Enkele arrestanten zijn geen onbekenden voor het gerecht. 2 mannen van 23 en 27 zijn intussen al voor de onderzoeksrechter gekomen en aangehouden. De bekende Vlaamse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat heeft een van zijn zonen bekendgemaakt. Veilinghuis Bernaerts vierde vorig jaar zijn 50ste verjaardag. Mon Bernaerts werd bekend door de vele veilingen op televisie. Hij verkocht ook het duurste schilderij ooit in ons land. De hemelvogel van René Magritte. Het kunstwerk ging onder de hamer voor €3,4 miljoen. Mon Bernaerts is 81 geworden. De grote natuurbrand in Nederlands-Limburg is onder controle. De brandweer zal wel nog enkele dagen moeten nablussen, omdat er verschillende brandhaarden zijn. Ze zet daarbij ook opnieuw blushelikopters in. Ook ons land stuurt extra manschappen. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig zijn alle vluchten afgelopen nacht even opgeschort nadat een drone was gespot die mogelijk explosieven aan boord had. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Volgens de krant Bild vloog de drone met een ontsteker in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Er is een onderzoek geopend. In Los Angeles is het voorbije weekend mogelijk een aanslag op president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. De politie arresteerde een man van 38 die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfclub van Trump. De politie vond bij de man munitie, een geladen pistool en een valse identiteitskaart. Hij zou zich voorgedaan hebben als veiligheidsagent. De man zit in de cel. In Guatemala zijn zo'n 1700 mensen in veiligheid gebracht omdat vulkaan Fuego dreigt uit te barsten. In de hele regio geldt code rood. Fuego spuwt sinds begin deze week lava en as uit. Het is een van de actiefste vulkanen ter wereld. 6 jaar geleden kostte een uitbarsting aan meer dan 200 mensen het leven. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui. De maxima kunnen klimmen tot 28 graden. Morgen mogen we zonnige periode verwachten bij een graad of 24. Daarna wordt het opnieuw warmer.
2: De muziek zegt alles. Radio Star. Patrick de Groot.

George Michael die ons opriep om het woord outside te gaan zoeken. Dat was een brutale en funky antwoord op de turbulente periode van 1998. Een tijdloze plaat met outside op deze woensdag 5 augustus. Welkom hier bij Radio Star en een hele bijzondere goeienamiddag. Een terugblik naar het jaar 1987. Los Lobos met La Bamba.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar

0: gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthofelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthofelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: Van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelfcentrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.

0: 8 augustus is hij er terug.
1: 8 augustus.
0: De heetste lijst van Vlaanderen.
1: De Zomer 100.
0: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100. Bij Star.
1: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
0: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampy, Andy, Stefanie en...
2: Davy de Bruin.
3: Goedemiddag.

einde van een relatie is nooit makkelijk, maar Camille weet dat gevoel perfect om te zetten in pure kracht. Nu dat je weg bent, soms is loslaten inderdaad de beste keuze. Dit is Michael Jackson, Billie Jean.

De klanken van 1983, Freeze, I Owe You, een plaat die destijds de underground clubs van New York verbond met de Britse hitlijsten. Een hypnotiserende beat die je meeneemt in de nacht. Waiting for Tonight, dat is de titelsong van Jennifer Lopez.

Onzichtbaar met zo'n gigantische stembereik kun je Alison Moyet onmogelijk over het hoofd horen. Dat was Invisible. Ze bewees hiermee direct dat ze na Yazoo ook solo moeiteloos de hitlijsten kon domineren.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: We gaan eten.
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
5: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
4: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: Goedemiddag.

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountsonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Radio Star. Patrick de Groot.

Robin Gibb deed het in 1983 even helemaal zonder zijn broers Barry en Morris op de voorgrond. Dat was Juliet, een van de mooiste soloprojecten uit de hele Bee Gees-historie. Welkom in het tweede deel hierbij staat. Dit is Shaggy, Boombastic.

0: Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen.

Groter dan Bruno Mars gaan we ze vandaag bijna niet krijgen. Dat was Oh My Soul. Alhoewel, degenen die nu overnemen kunnen er ook wat van als het gaat om uitverkochte stadions. Wie van de twee heeft volgens jou de beste live reputatie? Laten we luisteren naar U2 met Angel of Harlem.

De energie van de vroege jaren 80, gevangen door de stem van Sharon Redd in The Name of Love. Bedimmen de lichten nog een klein beetje extra, want we ruilen de discovloer in voor de sfeervolle melancholische sfeer van 1995. Laat je meeslepen door River Blue met A Little Bit of Heaven.

Eerst Paul Rijn die luidkeels stop roept en wat doen we daarna? We zwichten gewoon alsnog voor de verleiding, maar vergis je niet, want de dame die nu komt is ondanks de titel allesbehalve sentimenteel. Geniet van Alex Calier en de zijne. Dit is Hooverphonic met Romantic.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta Groep van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com. In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15 uur de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18 uur is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2:00 met zanger Michelangelo en papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4:00 geeft Nico het beste van zichzelf. Gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de afterkermis loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen op 8, 9 en 10 augustus.

Cock Robin, zijn zongen over de allergrootste dwaas in de liefde. Maar gelukkig kan het ook een tikkeltje subtieler. We gaan naar een van de grootste pop-iconen uit de Britse geschiedenis. Hij houdt het overzichtelijk en is gewoon een klein beetje verliefd. We hebben het over Keith Richards met A Little In Love. Veel plezier met Radio Star, de collega's. Aangenaam vanmiddag nog en tot morgen.

0: Discountsong, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: Geen zomer zonder Radio Star.

0: materiaal aan de juiste prijs en neem bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
3: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Dat is zomer.
6: That's disgusting.
7: Op 8 augustus is hij er terug.
8: 8 augustus.
7: De heetste lijst van Vlaanderen.
8: De Zomer 100.
7: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100 bij Star.
8: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
7: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampy, Andy, Stefanie en...
9: Levi de Bruin.
10: Want het duurt toch maar even.
11: In het hart van Herzelen.
12: Ja.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
2: We gaan eten!
1: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
3: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaal klaar in de hoevenwinkel.
1: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

0: vers. Dat is Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De twee Belgische jongeren die maandag door een blikseminslag waren getroffen in de Franse Pyreneeën zijn bij bewustzijn en hun toestand is stabiel. Dat meldt het plaatselijk parket. Het is wel nog onduidelijk of er blijvende gevolgen zijn. De twee van 14 en 21 waren met een groep op trektocht naar een berghut op 2700 meter hoogte. Een van hen kreeg door de bliksemschicht ook een hartstilstand. Het lichaam dat gisteren in Sclessin bij Luik uit de Maas is gevist, is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Lokale media berichten dat het lichaam verdachte verwondingen vertoonde, vermoedelijk messteken. Het parket houdt de identiteit van het slachtoffer voorlopig geheim. Later vandaag vindt een autopsie plaats om meer duidelijkheid te brengen over de doodsoorzaak. In Blankenbergen is het verkeer met de zeelijner of kusttram tijdelijk onderbroken geweest na een spectaculair verkeersongeval aan de jachthaven. Een auto voerde een brusk inhaalmanoeuvre uit op een plaats waar dat verboden is en waar de weg versmalt. De wagen belandde ondersteboven op de tramsporen. De brandweer moest de bestuurder komen bevrijden. De man raakte gewond, maar was bij bewustzijn. Ook de mughelikopter kwam ter plaatse. De man van 35 die 2 weken geleden een andere man mishandelde en neerstak op een appartement in Diest in Vlaams-Brabant is aangehouden op verdenking van poging tot moord. De verdachte vluchtte na de feiten weg, maar is een week later gearresteerd in Hasselt. Zijn slachtoffer, een man van 44, raakte bij het incident ernstig gewond. Mogelijk speelden de feiten zich af in de criminele sfeer, maar de politie en parket willen dat niet bevestigen. Stilaan wijken de wolken voor meer zon vanaf het westen. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog vanmiddag. Maxima van 24 graden aan de kust tot 28 in het centrum.

0: beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste

0: thuisverpleging@icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
1: In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15:00 de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18:00 is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2:00 met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4:00 geeft Nico het beste van zichzelf, gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet, Statie Kermis Herzelen op 8, 9 en 10 augustus.
2: Feel the summer. Radio.

0: je dat je voor dressing, wand- en nistkasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
3: Kiekeboe!
2: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salut daarmee.
2: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: De muziek

Star. Radio Star. Hey, het is zomer op je radio.

0: Discount Zone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De twee Belgische jongeren die maandag door een blikseminslag waren getroffen in de Franse Pyreneeën zijn bij bewustzijn en hun toestand is stabiel. Dat meldt het plaatselijk parket. Het is wel nog onduidelijk of er blijvende gevolgen zijn. De twee van 14 en 21 waren met een groep op trektocht naar een berghut op 2700 meter hoogte. Een van hen kreeg door de bliksemschicht ook een hartstilstand. Het lichaam dat gisteren in Sclessin bij Luik uit de Maas is gevist, is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Lokale media berichten dat het lichaam verdachte verwondingen vertoonde, vermoedelijk messteken. Het parket houdt de identiteit van het slachtoffer voorlopig geheim. Later vandaag vindt een autopsie plaats om meer duidelijkheid te brengen over de doodsoorzaak. In Blankenbergen is het verkeer met de zeelijner of kusttram tijdelijk onderbroken geweest na een spectaculair verkeersongeval aan de jachthaven. Een auto voerde een brusk inhaalmanoeuvre uit op een plaats waar dat verboden is en waar de weg versmalt. De wagen belandde ondersteboven op de tramsporen. De brandweer moest de bestuurder komen bevrijden. De man raakte gewond, maar was bij bewustzijn. Ook de mughelikopter kwam ter plaatse. De man van 35, die twee weken geleden een andere man mishandelde en neerstak op een appartement in Diest in Vlaams-Brabant, is aangehouden op verdenking van poging tot moord. De verdachte vluchtte na de feiten weg, maar is een week later gearresteerd in Hasselt. Zijn slachtoffer, een man van 44, raakte bij het incident ernstig gewond. Mogelijk speelden de feiten zich af in de criminele sfeer, maar de politie en parket willen dat niet bevestigen. Stilaan wijken de wolken voor meer zon vanaf het westen. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog vanmiddag. Maxima van 24 graden aan de kust tot 28 in het centrum.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man...

0: therapeut in orthomoleculaire KPNI op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Tony vertelde.
1: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
0: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthofelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthofelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: We gaan eten!
1: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
3: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
1: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, we hebben het.
3: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.

0: groente- en fruitafdeling bij Discountzonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discountzonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Het parket in Duitsland bevestigt dat op de luchthaven van Leipzig vorige nacht een drone is gevonden met een onbekend explosief en een ontstekingsmechanisme. De drone lag op een landingsbaan bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een explosieve robot heeft het tuig geneutraliseerd. Er was ook een tweede incident met een vrachtvliegtuig van DHL dat in botsing kwam met een object, mogelijk ook een drone. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. In Bredene aan Zee is in de late namiddag een man om het leven gekomen bij een aanrijding door de kusttram. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De trambestuurder is in shock. Het tramverkeer is door het ongeval zwaar verstoord en de lijn zet tijdelijk vervangbussen in. In Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, heeft vanmiddag een zware brand gewoed in een appartementsgebouw. De brand ontstond in de woonkamer op de eerste verdieping. Ook een tweede appartement liep veel schade op en is onbewoonbaar. In totaal zijn 10 bewoners geëvacueerd. 1 man is met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog onduidelijk. In Zoersel in de Antwerpse Kempen hebben 3 jongeren een nachtelijke rit gemaakt met een graafmachine. Die hadden ze gestolen op een werf van een woning in renovatie. Tijdens de rit begaf de kraan het en liet het drietal het voertuig midden op de rijbaan achter. Er lag ook een breed oliespoor op de weg. De brandweer kwam de smurrie opruimen. De jongeren zijn intussen geïdentificeerd. 1 van hen is nog minderjarig. De Italiaanse kampioen Jonathan Milan blijft oppermachtig in de wielerronde van Polen. In een nieuwe massasprint pakte hij zijn 3e ritzege op 3. De Brit Hobbs was 2e. Gerben Thijssen, 1e Belg op plaats 7. In de stand heeft Milan 18 seconden voorsprong op de 2e, de Fransman Magnier. Vanavond droog en overwegend helder en nog zachte temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met wat wolken en een kleine regenkans. Na de middag droger en zonniger.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
3: Geen zomer zonder Radio Star.
4: Feel the music. Radio Star.

0: ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center, Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
3: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
4: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
5: Dat is zomer.
6: That's disgusting.
7: Op 8 augustus is hij er terug.
8: 8 augustus.
7: De heetste lijst van Vlaanderen.
8: De Zomer 100.
7: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100 bij Star.
8: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
7: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampy, Andy, Stefanie en...
9: Davy de Bruin.
10: Want het duurt toch maar even.
11: In het hart van Herzelen.

0: in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen, ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
3: Morwa?
2: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472-704-236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
0: In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15 uur de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18 uur is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2:00 met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4:00 geeft Nico het beste van zichzelf, gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de afterkermis loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet, Statie Kermis Herzelen op 8, 9 en 10 augustus.
4: Je hoort van ons
5: Radio Star.

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountzonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountzonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Het parket in Duitsland bevestigt dat op de luchthaven van Leipzig vorige nacht een drone is gevonden met een onbekend explosief en een ontstekingsmechanisme. De drone lag op een landingsbaan bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een explosieve robot heeft het tuig geneutraliseerd. Er was ook een tweede incident met een vrachtvliegtuig van DHL dat in botsing kwam met een object, mogelijk ook een drone. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. In Bredene aan Zee is in de late namiddag een man om het leven gekomen bij een aanrijding door de kusttram. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De trambestuurder is in shock. Het tramverkeer is door het ongeval zwaar verstoord en de lijn zet tijdelijk vervangbussen in. In Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, heeft vanmiddag een zware brand gewoed in een appartementsgebouw. De brand ontstond in de woonkamer op de eerste verdieping. Ook een tweede appartement liep veel schade op en is onbewoonbaar. In totaal zijn 10 bewoners geëvacueerd. 1 man is met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog onduidelijk. In Zoersel in de Antwerpse Kempen hebben 3 jongeren een nachtelijke rit gemaakt met een graafmachine. Die hadden ze gestolen op een werf van een woning in renovatie. Tijdens de rit begaf de kraan het en liet het drietal het voertuig midden op de rijbaan achter. Er lag ook een breed oliespoor op de weg. De brandweer kwam de smurrie opruimen. De jongeren zijn intussen geïdentificeerd. 1 van hen is nog minderjarig. De Italiaanse kampioen Jonathan Milan blijft oppermachtig in de wielerronde van Polen. In een nieuwe massasprint pakte hij zijn 3e ritzege op 3. De Brit Hobbs was 2e. Gerben Thijssen, 1e Belg op plaats 7. In de stand heeft Milan 18 seconden voorsprong op de 2e, de Fransman Magnier. Vanavond droog en overwegend helder en nog zachte temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met wat wolken en een kleine regenkans. Na de middag droger en zonniger. Welcome to the sun.

beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september.

0: Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het.
4: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doe-het-zelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: We gaan eten.
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
2: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.

Hey, het is zomer op je radio. Geen zomer zonder Radio Star.

groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Sonk in Herzelen. Discount Sonk in Herzelen, de prijzenbreker.
1: Goeie avond.

0: into the summer. Summer, summertime.
1: Radio Star. Hey, het is zomer op je radio.

Discount Sonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker. It's summertime. Radio Star. Welcome to the summer.

In de Traiteur-afdeling van Discount Zonk vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: verzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Zonk. Discount Zonk.
1: De zon op je radio.
2: Feel the music.
1: Radio Star.